Naomi Pagi voor de week 7 was. En Alibi Moeke achter, zonder stroom en gas. Met al haar veel schulden en lege portemonnee. Nou, de Demi naar zoveel dat de fort moest gaan. Maar wat het die lelijke rotzak doen. Voordat de fort ging, nam de Haimi Gree. En hij vond het vast een pracht van grap. En de mooiste mensen die lachen zich slap. Gegniffel overal, waar ik mijn naam zei. De wichten gieren was erop. En de jongens ook, ik sloeg de boom op. Ik zei je, het leven is niet makkelijk met een naam als Gree. Maar ja, ik werd older en ik gruide op. 110 kilo en roeg in de kop. Van stad tot stad, nagens op mijn gemak. Maar één ding sprak ik met mezelf af. Ik kreeg die kerel wel in zijn graf. Die lelijke, ruttige, smerige ettenbak. Het was Stadskanaal en ik leuf april. Ik had dorst en het was boekenkil. Ik ging café binnen en bestelde een glas bier. En door aan de tovel, daar zat het dan. En het was inmiddels al een oude man. En ik keek naar om en begon te briesen als een stier. Nou, ik kende die kop van foto die ik aan en van vooral van mijn moeke die lijve schat. Ik kende zijn grote neus en zijn zwienenkop. En ik liep door op touw en ik keek naar om. En hij gooide van schrik zijn pilsie om. En ik zei, mijn naam is Gree. Alles oké? Okay? En nou gooist u eraan, lelijke smerige rotzak. Nou, ik sloeg me mijn voeten recht op zijn kop. En hij ging neer, maar stond direct weer op. En met een barkruk sloeg hem recht in mijn smoel. En ik greep hem bij zijn bein en hij ging neer. En hij beet me in de neus en dat deed me slim zeer. En zo rolden we door over de grond in het voel. Nou, ik heb stakere kerels tegenover me aan. Maar aan deze man had ik meer dan zat. Hij schopte als een peer en hij beet me als een hond. En hij greep in zijn buurt, ze haalde zijn pistool eruit. Maar mijn pistool zat al tegen zijn snoet. En hij keek me aan met een glimlach om zijn mond. En hij zei, zoon, de wereld is hard en de mensen gemeen. Daar kun je elke dag op het nijsje wel zijn. En ik wist dat ik de night kon wezen, daar stoe klein was. Dus ik gaf die deze norm bij mijn vertrek. Maar leuf me jong, ik ben niet gek. Maar dankzij deze norm was ze de sterkste van de klas. Nou, doe eerst me net flink op mijn donder geven. En als toe wils, berooks me van het leven. En ik neem het hier naar kwalijk, jongen, en ik haal die night tegen. Maar bedank me eerst maar even voor die tijd. Want had ik die norm gegeven als Janus of Piet, dan was toe de geine west die ze nou van de grond aan kan vegen. Ja, wat moest ik dan? Wat kon ik dan? Ik viel hem in de havens met tronen op de wang. En die oude man kom je nog net af aan. Hij nuimde me zijn zoon en ik nuimde hem mijn pa. En ik denk nog wel eens weer aan hem terug. En dan loopt me de rilling over de rug. En kreeg ik ooit een zoon en dan nam ik hem Wim of Jordi of Richard of alles behalve Gree. God, wat heb ik een vreselijke hekel aan die naam gekregen. Bah!

0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter. De zender met sfeer. En altijd piratenhits. Via de middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

Weet je, als je in zo'n grote truck rijdt en dagenlangs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 1:12 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. 1:20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer 1/2 uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en hij had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega 1/2 nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind, bedankt.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is droog bij een graad of 17 met een zwakke tot matige aan de kust en boven het IJsselmeer af en toe vrij krachtige noordoostenwind. In de ochtend is het al direct vrij zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags schijnt de zon volop met temperaturen van zo'n 23 graden in het noordelijk kustgebied tot 32 in het zuidoosten. En waait morgenmiddag een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordoostenwind. Morgenavond blijft het nog lang zonnig. Na morgen houden we droog, zonnig en met name in het midden en zuiden van het land erg warm zomerweer. Na donderdag zakt de temperatuur langzaam en neemt de kans op regen- of onweersbuien toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12.

0: 104.2.4.
1: Via de middengolf of het internet.
0: De zender met karakter. Karakter. De zender met sfeer. Sfeer. En altijd piratenhit. Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd Piratenhits. Blijf erbij.

0: 24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Haar met het radio nieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
0: Altijd piraten.
4: Altijd piraten.

0: Hello, hello, everybody, everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied af en toe vrij krachtige noordwestenwind wordt het vanmiddag 23 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Ook morgen en donderdag kan gerekend worden op zonnig zomerweer bij een matige noordoostenwind. Met wel iets lagere temperaturen, maar veel zal het niet schelen. Ook vrijdag wordt het nog 25 tot 30 graden met eerst zon en later enkele regen- of onweersbuien. In het weekende is er vooral zaterdag nog kans op een enkele bui, maar lijkt het al snel weer droog te worden met geregeld zon, maar wel lagere temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Zet de radio maar wat harder. De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Live vanuit het Piratendorp Lunteren.

Goedemorgen, goedemorgen. Ja, ik ben weer terug met vakantie. Van vakantie moet ik zeggen, dan uit Oostenrijk vandaan. Ruitenwijk even bij je tussen 10 en 12 hier. Of 12, 2, 4 op deze warme dinsdagmorgen. De 14e alweer, voor je het weet is het augustus. Ja.

je weet, je kan reageren via onze website. Hè. Dan kun je mij contacten en dan kan ik wat vertellen. Of je wilt kan een plaatje aanvragen, dat kan natuurlijk ook. Hè, ja. Anders 06-126-55238 is het WhatsApp. En het gaat niet helemaal lekker. Je moet via de telefoon doen, omdat mijn computer het weer niet doet. Natuurlijk niet, waaruit de beek. Natuurlijk niet.

Maar je mag ook de luisteraars op de middenhoofdstraf van de 24 kilometer, 245 meter. Even aan Jan van Dieren bezwaai ik ook even. Jan van Dieren, maar daar in de schuur, ben je lekker aan het lassen, jongen. Ja, even een mooi karretje bouwen, hè. Ja. Kom eens aanlopen, eens even Jovink in de voeten middels.

Geef ze maar in de kraag en je uitscheiden, joh. Jo Beekje, voor de middels. En je moet altijd je eigen op de borst sloppen als de baas het niet doet, hè. Goedemorgen, Rinus Bison. Was er ook bij, hè. Zit de puts in de werkplaats daar. Is het uit te houden? Hopen ze een beetje herkel hebben bij jullie, hè. Ik weet het niet, hè. Of misschien alleen een ventilator. Dit is een onbekend nummer van Olies. Ga ik even draaien.

heeft een nummer eigenlijk voor George, van Dongen. Hè, die wel bekend van onze dishjockey op de zaterdag hier 12:30 is. Een fan van de Hollies. Je hoort het nummer nooit, maar ik draai hem toch even. Ja. Even voor George als je meeluistert. Ja.

0: Rotsjop, dan is die zo bende. Dat is zo'n bende. Maar even naar Den Haag toe.
1: Radio 1224. Ook te luisteren. AM in Midden-Nederland. En via de livestream. Veel plezier.
0: En Rini zei, ik heb geen echo meer. Nee. Van waaien. Ja.

op je schouder. Zo te zien niet veel ouder dan 24 jaar. Soldaat op de foto, hey, jij zou altijd winnen. De buit was al binnen voordat je begon. Soldaat op de foto, destijds een losse vlodder. Nu lig je in de modder. Het was een ander die won.

0: waarvan weer later bleek dat dat niet nodig was.
1: Harry Jekkers. Is ook ereburger van Den Haag. Weet je dat? Samen met Paul van Vliet. Hè? Een van de weinigen. Door de burgemeester een speeltje opgespeeld natuurlijk bij hem. Hè? Ja, speeltje kreeg hij opgespeeld. Zo. Ereburger Den Haag. Dit is Willeke. Goedemorgen. 10:15.

ik al beter, ja. Verhuizen, ging verhuizen. Ging verhuizen. Ja, dat kan toch. Je kan toch verhuizen natuurlijk. Goedemorgen ook Egbert, hè. De tulp was er ook bij. Een beetje taaienplaat, hè.

0: nummer. Ja, dat is misschien niet zo vaak gehoord, maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Nog even wat Duits draaien. Ik kom net uit Oostenrijk vandaan. Ik ga een plaatje draaien uit Oostenrijk. Ja, ja.
1: Josephine.
0: Ja, goeiedag. Dag Josephine, mag ik jouw poesje even zien? Ja, dat kan natuurlijk.
2: Hoi, ik ben Kim Holland en ik word altijd zo nat van
0: ja,
2: zijn stem.
0: Weet het.
2: Joop Ruitenbeek.
0: Ja, weet het. Kastelhoeders Bart, zijn jij niet? Die trompetter van Kastelhoed, ja. Goedemorgen.

0: hebben even lekker met z'n allen meegezongen. Ja, ja.
1: Radio 1224 op de Middengolf.
0: We gaan even naar de man met de soepjurk. Hij was getrouwd met een Nederlandse vrouw. Weet je dat? Demis Roussos, hè? Vroeger bij Everdite Child. En hij heeft een vriend. De vriend is de wind, hè? My friend the wind, hier op 1224. Goeiedag.

Ja, was heel belangrijk vroeger, hè? Ik wilde beste de timmerman, hè? Ik wilde de... Ja. Hij velde de bomen, maakte er planken van en je kon je een huisje bouwen of een korrel of zo. Maakt niet uit. Maakt niet uit, nee. Maar even anders doen, even de brommer. Kom maar. Dus Tinus Tulp.

0: 12-2-4. Even Henkie, kom maar. Net voor het nieuws van 11 uur.
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12-2-4 op de Middengolf.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind, wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Arizona's waren dat. Net na het nieuws van 11 uur hier op 12.24. Ja, Bella Maria, ja. Ik was dus naar Oostenrijk geweest. Dan moet je er heel lang over die snelweg heen rijden. Ga ik even vertellen, een stukje, een klein verhaaltje. Zag ik ook allemaal elektrische auto's. Elektrisch. Ik wat rijden die luist zacht, joh. Die rijden 80, 90, je mag 100, 120. Maar toen snapte ik het. Als ze te hard gaan, gaat de accu te snel leeg. Ja. Daarom heb ik gewoon benzine, net als Ramstein, benzine. Gewoon benzine erin. Ik kreeg 600 kilometer rijden natuurlijk. Hè. 650 ga je rustig rijden. Dus

0: snel loodvrij, blijfvrij, zeggen die Duitsers dan, hè? Ja, ja, Ramstein en benzine. Ik heb het verhaal verteld ik al over die elektrische auto's, dat ze zo zacht rijden. Anders kunnen ze de paal niet halen. Ja, en die paal is allemaal bezet bij de...
1: Bij de voicemail systeem van Telecom.
0: Hè?
1: U kunt na de toon een bericht inspreken.

0: Wat een geweldig. Heide Roosjes, ja. En ze hebben het over de bereikbaarheid, dat je dag en nacht bereikbaar bent met je mobiele telefoon, hè, en faxen en ik kan al WhatsAppen, weet ik allemaal wat voor ellende allemaal. Hè. Je bent nooit meer incognito, of je moet je telefoon gewoon thuis laten. Je kunt hem ook uitzetten. Ja. Ah, gelukkig. Ja, doei.
1: Radio 1224.
0: Even een oudje, dit is Pat Boone.

0: Hola Eduard, de vogel is gevlogen. Ja, ik vlieg ook wel eens, maar ik vlieg niet zo hoog. Ah, ik wil hem wat laten horen. Wat wil ik nog laten horen? Ruitenbeek, wat ben je nou weer aan het doen? Wat ben je aan het doen? Nee, ik kan het niet vinden. Nou, oké, nou, maakt niet uit. We gaan wat anders doen. Even kijken hoor. Wat ik wil doen. Ik wou wat anders doen eigenlijk. Ja. Oh ja, deze. Kom maar. Ja. Even nog eentje pollen. Wat moet kunnen natuurlijk. Hè. Ja. 11:55. Het is warm buiten, ik weet het.
1: Ladies and gentlemen, we present you the Box

0: Prune bonen, ja. Prune bonen, zeggen ze. Even de gouden ouwe doen. Ja, is dat goed? Oké.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: Dit zijn de Trucks. Trucks, ja. Uit de jaren 60.

0: Ik heb geen idee. Dan zie je soms wel liggen zo'n schoen langs de weg, hè?
1: 5 gulden!
0: Soms zie je dat wel, hè? Bokken Trio, even in Duits. 79, weet je nog? Weet je nog? Weet je nog? Lijkt dat dan maar, ja.

0: zijn inmiddels hier. Bokken Trio in het Duits. Origineel de Petrolica en de Laia Kasterman. Zo is dat. Hè. Goedemorgen ook, George. George was er ook bij. Hé, George.
1: Wat is dat lekker, hè?
0: Ja, lekker, George. Luistert ook mee, zegt hij. Ja. Dit is André de Grote, de Nederlandse uitvoering van Major Tom. Het Peter Schilling is origineel natuurlijk.

0: vrij groot. Je weet het, het is warm vandaag weer. Dus wel, maar drinken, drinken, drinken. Niet de hele dag bier natuurlijk, maar ook gewoon water drinken. Water is ook goed, ja, zeker weten. Even een paar plaatjes ben ik weg, hè.
1: You're listening to an Orbin Optimi. The best choice there is.
0: Even een oudje van Paul Enke. Memphis Tennessee. En voor Pieter.

0: Ja, ja.
1: Gaan we pingelen?
0: Gaan we pingelen? Ja, pingel maar even. Paul Henke hier op 12.24. Mijn laatste vocaal lag erin, hè. Bedankt voor het luisteren allemaal, hè. Eet smakelijk als je het tussen de middag gaat eten, zo meteen, hè. Tot de volgende keer. Later.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, voor reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Goedemiddag Nederland. Dit is Radio 1224.
1: 7 over 12. Goedemiddag, lieve vrienden. Luister naar Radio 1224. Mijn naam is Robert-Jan de Atlantic. Zo even een uurtje of wat live hier op de antenne. Ik zeg ook dankjewel Joopie Ruitenbeek. Kreeg nog net het laatste stukje mee. Ik heb al een

Jannes en met jou kan ik het leven aan. Radio 1224, ik zeg goedemiddag. Het is dinsdagmiddag 14 juli 2027. Nee, 26. Oh jee, ik loop een jaartje voor.

Ik zeg goedemiddag, doe even een berichtje, hè. Vinden we altijd gezellig. 06-1001-7307. 06-1001-7307 van de schoon via de website, hè. Radio1224.nl, verzoekservertje. Hij is geopend door mensen. Hij staat wagenwijd open, dat is het. Ja. Net wakker, hè.

0: Hula hula hula la la la la. Hula hula hula la la la la.
1: Herman Nippinghoff met Lulalai hier op Radio 1224. Het is dinsdagmiddag. We hebben eerst vanmorgen al even lekker kunnen luisteren naar onze eigen Joop Ruitenbeek. Hij is weer terug van vakantie. En daar zijn wij natuurlijk blij mee. Ja!
2: Je moet bij Easy Toys die vieze pillen tegen gaan spreken.
1: Ja. We gaan even het lijstje af, want er hebben zich al aardig wat mensen gemeld via de hotline. Via 06-1001-7307. We zeggen goedemiddag tegen Rinus de Bison. Succes Robert-Jan stuurt hij. Dankjewel Rinus. Ook Robert-Jan live. Succes R.J. Dat zegt George van Dongen. Rechtstreeks helemaal vanuit Breda. Ja, Brabant. Ook wordt er mee geluisterd door de stille genieter. Ook Fred natuurlijk, bedankt voor de reactie. Ook plaatjes jouw kant op natuurlijk. Verder worden ze ook even gedraaid voor Jopie Ruitenbeek dus. Dankjewel, ome Joop. Verder krijgen we nog een berichtje van Peter Holland. Robert-Jan, we luisteren weer mee. Succes, kerel. Dankjewel, worden we altijd blij van natuurlijk, hè. Mocht je nog een plaat willen aanvragen, laat het maar even weten. 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307.

Krijgen we nog een berichtje van Ada. Goedemiddag Robert-Jan. Hij staat weer aan in Veenendaal. Draai maar even wat moois mee voor iedereen die meeluistert. Dankjewel. Worden we altijd blij van, hè? Die berichtjes altijd. Als je even gewoon een berichtje stuurt, worden we altijd blij van. Vinden we altijd leuk, hè? Jazeker, ja.

De Willio's en een meisje zoals jij hier op Radio 1224. Ada had er nog eentje aangevraagd, hè? Ada, deze speciaal voor jou, BZN.

0: En de zomer hangt volop in de lucht. Tijd voor een ijskoud drankje. De ramen open en de radio net eventjes wat harder. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Yo, mannen! We gaan even verder met een echte zomerse meezinger van André Hazes. Radio 1224 met zomer. Altijd piratenhits. 06-1001-7307.
1: Het is nu al bijna zeker dat de zomer van 1956 de geschiedenis zal ingaan als de miserabelste winter sinds 100 jaar.

wacht even. Ja. Ik zie het al. Ik had een knopje ingedrukt. Dat ging niet helemaal goed. Domme! Verdikke maar. Heb ik weer. Sorry, mensen, mijn fout. Ik druk hier op een knopje dat al het geluid wegvalt hier in de studio. Ik denk, wat is dit? Nou ja, goed. Dat was in ieder geval Beatrice Egli met Lee-Li-La. Aangevraagd door George van Dongen. George, die heeft er, moet ik zeggen, ook wel verstand van, hoor. Want als ik zo hier de foto's van Beatrice voor me zie... Nou, George, dat heb je goed gezien.

0: kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender. Maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 1224. Altijd Pirateen.
1: Radio 1224.
0: Robert Jan, The Atlantic op Radio 1224.
2: 06-1001-7307. Dus 06-1001-7307. Of doe anders even een berichtje via onze website.

0: Robert-Jan van Bennekom, The Atlantic, op Radio 1224.
1: Luister vrienden, goedemiddag. 3 minuten over tijd zijn van 1 uur op de dinsdagmiddag. Radio 1224. Het is heerlijk weer. Het is verschrikkelijk warm. Het is 28,1 graden. En we heten je van harte welkom bij dit hete radioprogramma. Mag ik wel zeggen. Jawel. Kreeg je nog een verzoekje van Ronald Huisman uit Montfoort. Even een plaatje voor Joop Ruitenbeek uit Lunteren. Ook even voor de vakantieman Emiel van der Wallen. Beterschap daar in het ziekenhuis. En dan wordt je aangeboden namens Ronald Huisman. Even een mooie plaat erbij van André van Duin met Willempie. Ga zo even kijken of we hem erbij kunnen vinden, Ronald. Hè. Komt vast en zeker goed, hè? Ook wordt er meegeluisterd bij De Klok in Heerden, Dally Groep. De Klokzeepfabriek, hè? Alfred, ook bedankt voor je reactie. Hij vroeg even de plaat aan van Monica West met Regenboogmantel. Gaan we ook zo even opzoeken, Alfred. Hè. Zet hem daar lekker hard even bij de technische dienst, hè, bij de TD daar. Tenminste, ik neem aan dat hij daar aan staat. Hè, ja. We hebben best wel wat reacties binnengekregen. Ook uit Hengelo van DJ Bed. Hebben hem gisteravond ook nog gehoord. Hè. Hij was er weer eventjes terug van zijn vakantieverlof. Plaatjes ook die kant uit. Verder wordt er ook meegeluisterd in Staphorst. Ook Steven, bedankt voor de reactie. Plaatjes die kant uit. De Scheepsjager met Madonna natuurlijk. Hè. Ook wordt er meegeluisterd in de vrachtwagen. Onderweg van Eindhoven naar Helmond. Ook Wout de Wit natuurlijk. Plaatjes ook die kant uit. Dankjewel voor jouw reactie ook, Woutje. Hè. Verder wordt er meegeluisterd in Blokzijl. Ook op de boerderij bij Stef de Boekenier. Plaatjes daar ook die kant uit, daar samen met Joke, Steffen. Kreeg nog een reactie, even kijken hoor. Een voice-berichtje van Patrick, even kijken wat hij zegt hoor.
2: Hey Robert-Jan, goeiedag. Patrick, uit Kesteren. Ik rijd net weg uit Heerde. Daar heb ik bij Bruinenwoud even wat kleertjes gekocht. Een naaie box en twee shirtjes.
1: Oh.
2: Dus ik zat even te denken, een nummertje over kleding. Vast wel, wat dacht je van het IJsselduo met de Drommelse Jongen? Yo!
1: Kijk. Ja, IJsselduo, Drommelse Jongen. Gaan we regelen. Komt er straks allemaal aan, hier op Radio 1224. Eerst even een paar stevige gitaren. Nu zo op de radio, Volbeat en Lola Montez.

Die Calimero's en Spanische Nacht hier op Radio 1224. Goedemiddag, goedemiddag. Mijn naam is Robert-Jan. Je luistert mee naar The Atlantic op Radio 1224. Het is bijna 2:30. Laat maar even horen of je meeluistert. 06-1001-7307 dus. 06-1001-7307 van is gewoon even via de website. Hè. Doe net als Alfred. Hij had even een reactie gedaan via radio1224.nl. Hij zegt, doe maar even Monica West met regenboogmantel.

0: 1024 weerbericht.
1: Het is vanmiddag overwegend zonnig met sluierbewolking. In het zuidoosten en oosten van het land kan in de loop van de middag lokaal een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied tot zo'n 32 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond is het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. In de loop van de middag kan er hier en daar een plaatselijke onweersbui ontstaan. De wind zit nog altijd in de noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer aan zee de 22 graden tot lokaal 31 graden aan. Ook op donderdag is het zonnig. Bij een noordoosten tot oostenwind wordt het nog een tikkie warmer dan de voorgaande dagen met 29 tot 33 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: De Ballroom Blitz van The Sweet, aangevraagd door George van Dongen. De zaterdagochtend specialist. Nou ja, specialist, hè. Ja, nou ja, ja.
1: Kijk hem nou zitten met zijn dikke, blije kop. De meeste mensen worden dik door het eten van vet, maar bij jou lijkt het wel alsof je het zo uit de lucht zuigt.

4. Denken, ach ja, gooi we even op de antenne. Moet even kunnen. Het is zomertijd, mensen. Dit is Mungo Jerry. In the summertime. Op 12.

zegt zo'n liedje dat je gewoon even het gewoon rustig van aan gaat doen. Ja. Dat moet ook wel met dit weer, hè? Want het is niet echt. Het is niet echt weer om gewoon echt vol 100% productief te zijn. Nee, absoluut niet. Dit is 12:24. Ik ben bij je tot de klok van 2 uur. 10 minuten nog.

0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Goedemiddag.
2: Ik hou van rozen.

0: mijn vader de broer is, dan is het een niche van...
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd Piraten Hits.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me houdt.

0: 104
1: weerbericht.
2: Vanavond is het op de meeste plaatsen zonnig en blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag met wat sluierbewolking. In de loop van de middag kan er hier en daar een plaatselijke onweersbui ontstaan. De wind zit nog altijd in de noordoosthoek en in de middag tikt de thermometer aan zee de 22 graden tot lokaal 31 graden aan. Ook op donderdag is het zonnig. Bij een noordoosten tot oostenwind wordt het nog een tikkie warmer dan de voorgaande dagen met 29 tot 33 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag. 7.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: Je kan maar naar één station tegelijk luisteren. Luister 1224 als een baksteen uit je radio.
1: Luisteraars, blijft aan uw toestel.
0: Altijd piraten.

0: hoofdhoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kentrail wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN-Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

de donkere tropennacht trekt de klippen Mohara een zilveren spoor door de oplichtende golven van de stille Zuidzee. De koers is uitgezet en een zwakke bries stuwt het schip langzaam naar zijn einddoel. Het eiland van kleine Paloma. Op het achterdek leunt een zeeman tegen de verschansing. En uit zijn accordeon komen weemoedige wijsjes die in de stille nacht ver over het water

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 1024.
1: Weerbericht.
2: Het is nog lang zonnig en warm en in het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui tot ontwikkeling komen. Er staat een matige noordoostenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden en het is overal droog. In de ochtend zijn er in het oosten wat wolkenvelden, in de rest van het land is het zonnig. 'S Middags neemt de bewolking in het binnenland toe en kan er een enkele bui ontstaan. In de kustprovincies blijft de zon schijnen. Het wordt 23 tot 31 graden en er staat dan een matige noordoostenwind. Tot en met vrijdag blijft het zonnig en warm met temperaturen rond de 30 graden. En vanaf vrijdagavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

lekkere Caribbean Disco Show. Caribbean. Sunshine Reggae Rhythms. Hier op 12.04. Kom er gezellig bij op deze mooie dinsdagavond. 14 juli alweer, mensen.

Heerlijke plaat van Wesley Bronkhorst. Ja, 20 jaar geleden alweer bracht hij zijn eerste single uit. Genaamd De Zon Schijnt. En deze is van 2022. Amalia. Amor mio. Amalia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Goedenavond mensen, dit is 12:04. Petertje Holland. Zomaar eventjes op de dinsdagavond.

Ja mensen, een hele bijzondere goedenavond. Weer afstemmen Studio 1 Veenendaal. Peter Jolland, even aan de knopjes. Kom er gezellig bij.

De Flirts met Passion. Uit 1982. Ja, dat was in de jaren Peter Holland, die wou zo graag de dansvloer op. Hij durfde niet. Nee.

Ja, deze ken je wel, hè. Dat is er eentje van de Tramps natuurlijk. Disco Inferno. Uit 1976 komt deze mooie mix. Over here.

Ja, de leukste plaatjes hoor je hier natuurlijk. 12 uur weer. Dit is Lime, Baby, We're Gonna Love Tonight. Niet te verre gaspedaal naar beneden, tulpje, hè?

Ook een hele goede avond, Robert-Jan van Bennekom. Uiteraard gaan de plaatjes ook jouw kant op, kerel. Lekker genieten, even terug naar de jaren 80. Hier op Radio 1204.

Over high energy gesproken zeg. Evelyn Thomas, hier op 12.4. Ja, dit is duidelijk hè. Imagination, Justin Elysian. Uit 82. Deze mix tenminste.

Imagination van Just an Illusion. Begin jaren 80. Ik zit een beetje omheen te kijken in de studio. Ik weet niet. Het is net of ik hier een beetje begluurd word of zo. Ik zie het niet, maar zo voelt het wel. Gek, hè? Dat heb je wel eens dat gevoel.

plaatje van Rockwell. Somebody's Watching Me. Ik vind het meer iets voor de Halloween, hè, deze uitvoering eigenlijk. Ja, de lampen begonnen hier iets al te knipperen en te dimmen. Nee, wat is hier in de hand, joh? Ja, ik ben hier bang. Echt niet. Nee.

0: Heerlijk plaat van Odyssey. Use it up and wear it out.
1: Oh Peter, wat is het warm.
0: Ja, ik weet het, schat. Het is heel... En ik ben gewoon aan het werk ook, hè.

0: Stop the Train uit 1983 van Clint Eastwood en General Saints. Ja, hou die maar eens tegen, hè, die trein. Nou.
1: Taking you back to the 80s.

Geboren in 1959, Wayne Wade. In Kingston, Jamaica. 67 jaar oud, man. Oh. Ja, de man, hè? Niet de platen.

Ja, ook deze dame is alweer 68 jaar oud, mensen. De dame komt uit 58, Shannon. Een mooie getinte dame met mooie rode lippen vroeger, ja. Ah, ik denk vast wel. Jawel, ik wel in ieder geval. Jimmy Cliff, Sunshine in the Music.

Jimmy Cliff, Sunshine in the Music, 1984. De man werd 81 jaar oud, eind vorig jaar is hij helaas overleden. Hij werd geboren in Kingston, Jamaica.

Chili met een Love Bizarre in 1986. Ook deze dame, 68 jaar oud inmiddels. Ja, laat me eerlijk zijn, vroeger gewoon lekker wijven. Ach, man. Ontzettend veel samenwerken met Prince natuurlijk. Ja, ik weet niet of ze daar ooit wat mee gehad hebben. Dat weet ik eigenlijk niet, maar... misschien sluit deze plaat er wel mooi op aan. Dit is Spargo, One Eye Affair.

0: Spago met een One Night Affair. 1981. Ik zit net even een beetje mee te luisteren, lezen op internet. En dan zie ik dat de liedzangeres is ook helaas al overleden, hè? Lillian Day Jackson. Is maar 63 jaar oud geworden. Alle iconen van vroeger, die verdwijnen om ons heen, mensen. Maar de muziek blijft. Blijft altijd doorgaan. Heerlijk.
1: Oh Peter, wat is het weer een zwoele avond.
0: 1978. One Way Ticket Eruption.

Haar echte naam is Charlotte. Artiestnaam Alicia Bridge. I Love the Nightlife 1979. Ah, je kent haar vast nog wel, hè? Dat korte haar, blonde kapseltje. Ja, we gaan even wat meedraaien voor Emiel van der Wallen en voor Ronald Huisman. En dat doen we met de plaat van Kajak met Rutledge Green uit 1978.

Redless Queen, 1978 van Kayak. De band werd opgericht in 1972. En we draaien de plaat mee van Ronald Huisman en Emiel van der Wallen. Heel veel sterkte daar natuurlijk.

Nou mensen, we gaan er weer van tussen aan deze kant hier in Veenendaal. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En natuurlijk graag tot de volgende keer. Aanstaande zaterdag ben ik er zelf niet.

0: 104 weerbericht.
1: Vannacht daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden en het is overal droog. In de ochtend zijn er in het oosten wat wolkenvelden, in de rest van het land is het zonnig. 'S Middags neemt de bewolking in het binnenland toe en kan er een enkele bui ontstaan. In de kustprovincies blijft de zon schijnen. Het wordt 23 tot 31 graden en er staat dan een matige noordoostenwind. Tot en met vrijdag blijft het zonnig en warm met temperaturen rond de 30 graden. En vanaf vrijdagavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

hand me in mijn kraag. Meteen werd ik meegenomen naar het bureau als verdachte. Duizenden vragen werden mij gesteld. Hoe onschuldig ik ook was, niemand geloofde mij. Het bloed dat aan mijn hand kleefde, was voor hen

deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 2.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
3: Radio 1224!
0: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: Altijd

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was en het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden, want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waarin Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp

Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de

0: 1024
1: weerbericht.
2: Vannacht daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden en het is overal droog. In de ochtend zijn er in het oosten wat wolkenvelden, in de rest van het land is het zonnig. 'S Middags neemt de bewolking in het binnenland toe en kan er een enkele bui ontstaan. In de kustprovincies blijft de zon schijnen. Het wordt 23 tot 31 graden en er staat dan een matige noordoostenwind. Tot en met vrijdag blijft het zonnig en warm met temperaturen rond de 30 graden. En vanaf vrijdagavond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Hallo, hallo, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
3: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd piraten hits.